Kabalo ka mag-twerk? I-twerk it like my leg, obe? I-twerk it like my leg. It-twerk, twerk, twerk, twerk, twerk.